am Oule Testament, nur dat je satz no, na worde Balles en Kosse en Schub gebrocht, aus en Abfa, bei de Sinn bedachte deide. Aber dort musst einmal net andere mal gedone worden. En dort wir mal bloß ein Bild von wat da kommen wird. En dann kommt Jesus. En hij erst dann dort Abfa, für de Sinn, einmal für alle. En dort passiert ab Stelle Friedag. Aber nu as hij im Himmel gefahren. Hij as nu bij zijn Vater. Dort erst an dort Allerheiligste. Und von dort lesen wir in Openbarung, Kapitel 4 und 5. In der zweite Schriftstück ist in 1. Johannes, Kapitel 2, 1 und 2. Liebe Kinder, ich schrieb Ihnen das, dass die von der Sünde wachbleiben. Wann aber doch wer sinnen soll, haben wir Jesus Christus, der ohne Sünde ist, und der wie Gott den Vater für uns entstanden hat. Christus hat mit seinem Tod unsere Sünde betont, und nicht nur unsere, auch für alle Menschen auf der Welt. Dit is de Apostel Johannes wat hier schrieven deed. En hij reed nog eenmaal te ons van jou. Hij weer door als Jezus aan zijn deed. En dan opgehoven wordt, wat zij hem niet meer zijn kunnen, wil zij weer aan de wolkje. En de engel had gezegd, Jezus wordt terugkomen. Krijg zo zij hem hadden zijn napvoren, wordt hij weer terugkomen. En dat mocht aan alle vrouwen. En dat is wat het deed voor ons van jou. Jezus is gekomen. Wie durven gewoon niet meer leren naar wem. Hij is gestorven, hij heeft onze zinde schuld betold, einmal voor alles. Aber nu is hij in dat Allerheiligste, met God, de Vader. En hij deed entstonen voor ons. En hij heeft versproken, hij wil terugkomen, zodat wij kunnen zijn wo hij is. En wenn dat ons niet vrouw merken deed, dan weet hij niet wat er wordt. En deze versprekingen geven ons een verzekerheid. En die kunnen voor jullie zijn, aber je moet niet leven, in jen vertrouwen op God den Vader stalen en op zijn zoon Jezus Christus. En dit kan jij voor jen doen. Dit moet je voor jen zelf doen. Maar dat is ganz einfach. Je gaat dan naar God en praat aan dat hij zal jen zonde schuld vergeven. En vrouwen als die niet worden bedacht worden met dat bloed wat Jezus vergoten heeft bij de kruis bij Golgatha. Hij heeft zijn poort al gedaan. En wanneer je jen poort nog niet hebben, dan is van jou een goede dag te doen.